Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: met Snap.
1: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
2: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
1: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
14: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. New truck, big

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sounding like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
18: Nu bij Dirk, Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
23: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
22: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Moonlight Shadow, Mike Oldfield en Maggie Reilly. Ja, dat is hem weer. Frank Sinatra die je verwelkomt op de zondagochtend. Goedemorgen en goed dat je erbij bent. Zondag in Zeeland, heel de ochtend muziek in zondagochtendsfeer. Hier bij Omroep Zeeland natuurlijk. Teddy Swims komt eraan, net zoals Marco Echthuizen, de weerman van vandaag. Hij gaat vertellen wat we kunnen verwachten in onze provincie. Dit is eerst muziek uit Zeeland. Raccoon.

0: Imagine Dragons, On Top of the World. En of we ons ook een beetje on top of the world kunnen voelen qua weer vandaag, dat vraag ik aan weerman Mario Echthuizen. Goedemorgen, Mario.
1: Goedemorgen. Het is vandaag een stuk minder warm dan zaterdag. Dit heeft te maken met een front dat ons vanmiddag zal passeren. Er zijn nu al wolkenvelden. Later vanochtend neemt de bewolking verder toe, gevolgd door wat lichte regen. Mogelijk zit daar ook een bui tussen. We komen erachter in iets koelere lucht terecht. Vanmiddag wordt het 21 tot rond 23 graden. De wind is matig, maar zal verder aantrekken tot vrij krachtig en mogelijk even krachtig op de koppen van de eilanden en komt uit zuidwest, later vandaag draaiend naar west tot noordwest. Vanavond klaart het op en ook vannacht zijn er opklaringen met minima tussen 17 en 20 graden. De wind blijft eerst nog even vrij krachtig, maar neemt geleidelijk af naar matig. Maandag is er na zon ook nog een bui mogelijk bij een middagtemperatuur van rond de 22 graden. Vanaf dinsdag komt er weer warmere lucht naar ons toe met een zuidelijke stroming en kan het, net als de dagen daarna, overdag plaatselijk 30 tot 33 graden worden. Pal aan de kust 23 tot 26 graden. Het blijft daarbij dan voorlopig vrij zonnig en droog.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

The Show Must Go On. Een laatste groet en vaarwel was het van Freddie Mercury. Verschenen als laatste single van Innuendo. Dat album wat dus zin speelde op zijn naderende einde uit oktober 91. Je luistert naar Omroep Zeeland en van veel luchtiger aard is deze single van Zoe Levi, Huisje aan de Zee.

Chicago met If You Leave Me Now. Ja, in de winter van 76 op 77 stond het bovenaan de hitlijsten. En het komt echt uit de tijd dat ik zelf met natte haartjes in mijn pyjama naar Top Op zat te kijken. Gezellige muziek op de zondagochtend hier bij Omroep Zeeland. Met zometeen een terugblik in de tijd. Wat gebeurde er zoal op de 26e juli? Eerst nog Ed Sheeran. Azizam.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: was up.
1: Pink, All I Know So Far. Dit is Zondag in Zeeland met zoals elke week even een terugblik in de tijd. Vandaag 26 juli, maar dan in 1581 werd het plakkaat van verlatingen getekend. Een aantal provincies van de Nederlanden zwoer koning Philips II af als vorst. En dat deden ze omdat ze vonden dat de koning hun rechten had geschonden en zich als een tiran begon te gedragen. Deze onafhankelijkheidsverklaring heeft als voorbeeld gediend voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring in 1776. 26 juli 1909 was het begin van een week die bekend staat als de tragische week in Catalonië. Leger en arbeiders stonden tegenover elkaar in Barcelona en andere Catalaanse steden, wat leidde tot bloedige confrontaties. Die week wordt als opmaat gezien voor de Spaanse burgeroorlog in de jaren 30. En op 26 juli 1887 kwam het eerste Esperanto-boek uit. De internationale kunsttaal die de hele wereldbevolking zou moeten verbinden. De publicatie heet Internacia Lingvo en in Nederland werd in 1905 een Esperanto-vereniging opgericht. Er is in Zeeland ook een plaatselijke Esperanto-groep in Vlissingen.
2: Tot 12 uur,
3: Zondag in Zeeland,
2: met Marcel van den Driest.

0: Lucretia McNeil, Ain't That Just The Way? En dat klinkt zo heerlijk bij misschien wel je eerste verse kopje koffie op deze zondagochtend. Wees voorbereid op nog veel meer fijne muziek hier bij Omroep Zeeland, ook na 10 uur.
1: Caught my heart about 1-2 times, don't need to question the reason I'm yours.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Nieuwe hond?
15: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil.
17: Deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
22: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
23: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
24: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: aanbiedingen. Bij Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

0: Agnetha Veldskog met The Heat Is On. En ze begon dus na ABBA gewoon een heerlijke solo-carrière. En dit is wel haar meest succesvolle single. En oh toeval, verderop in het uur hoor je ook een plaatje van haar achterneef. Ja, haar achterneef, Harry Vanda van The Easy Beats.
1: Sunday is my day with you.
0: Dat voor later. Eerst zeg ik goedemorgen en van harte welkom bij Zondag in Zeeland. Elke zondagochtend fijne muziek hier bij Omroep Zeeland. Met zometeen ook Mario Echthuizen, onze weerman, die vertelt wat voor weer het wordt in onze provincie. En Rob Bakker komt langs van de Zeeuwse Cultuuragenda. Hij heeft weer allerlei tips voor je op het gebied van kunst en cultuur in onze provincie. Dit is Lily Allen.

0: En hoe de zomer zich gaat ontwikkelen hier in onze provincie, dat willen we natuurlijk weten van weerman Mario Echthuizen. Goedemorgen, Mario.
1: Goedemorgen. Het is vandaag een stuk minder warm dan zaterdag. Dit heeft te maken met een front dat ons vanmiddag zal passeren. Er zijn nu al wolkenvelden. Later vanochtend neemt de bewolking verder toe, gevolgd door wat lichte regen. Mogelijk zit daar ook een bui tussen. We komen erachter in iets koelere lucht terecht. Vanmiddag wordt het 21 tot rond 23 graden. De wind is matig, maar zal verder aantrekken tot vrij krachtig en mogelijk even krachtig op de koppen van de eilanden en komt uit zuidwest, later vandaag draaiend naar west tot noordwest. Vanavond klaart het op en ook vannacht zijn er opklaringen met minima tussen 17 en 20 graden. De wind blijft eerst nog even vrij krachtig, maar neemt geleidelijk af naar matig. Maandag is er na zon ook nog een bui mogelijk bij een middagtemperatuur van rond de 22 graden. Vanaf dinsdag komt er weer warmere lucht naar ons toe met een zuidelijke stroming en kan het, net als de dagen daarna, overdag plaatselijk 30 tot 33 graden worden. Pal aan de kust 23 tot 26 graden. Het blijft daarbij dan voorlopig vrij zonnig en droog.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Hey there Delilah van de Plain White Tees. Ik stel me zo voor dat je lekker op de bank zit, een kopje koffie aan het drinken. En misschien denk je wel, nou, wat zou er allemaal te doen zijn op het gebied van kunst en cultuur vanmiddag in onze provincie? Dan moet je zo meteen even luisteren naar Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Hij heeft weer wat tips voor je verzameld. Dit is eerst Miles Smith. Stay if you wanna dance.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now, Starship. En inderdaad, heel de zondagochtend lang muziek hier bij Omroep Zeeland. En ook
1: muziek uit Zeeland.
0: En die komt vanochtend van de band Vos, van René Geelhoed uit Zonnemeren. Hij heeft teruggedacht aan al die zinderende zomers die hij beleefde in Zeeland. En daar eigenlijk een moderne Saskia en Serge van gemaakt. Zeeland, dit is Vos.

0: En hiermee dreigen de temperaturen nog verder op te lopen. Mocht je daar behoefte aan hebben, Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Zondag in Zeeland, wat is dat programma zonder Rob Bakker met zijn cultuurtips. Goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen Marcel. We beginnen vanmiddag in Middelburg, in het Molenwaterpark. Daar staat om 3:30 het inmiddels bekende parkconcert op het programma. En de Zeeuwse Concertzaal heeft er dit keer een publiekslieveling voor gestrikt. Flamingo-gitarist Erik Varzo-Morel. Een van de bekendste flamingo-gitaristen van Nederland. Hij studeerde en werkte jarenlang in Spanje en dat hoor je. Zijn spel is een mix van flamenco, klassiek, jazz en wereldmuziek. En wie hem eerder in het Molenwaterpark zag, weet dat deze middag een Zuid-Europese passie en muzikaal vuurwerk ontstaat. Even Andalusië en Zeeland. Gewoon op een kleedje op het gras. En dan naar Zierikzee. Want vanavond kiest Zeilschip de Vrijbuiter het ruime sop voor muziek in de zeilen. Al 5 jaar een gouden formule. Live muziek op het dek van de Vrijbuiter, terwijl je over de Oosterschelde zeilt en de zon langzaam onder ziet gaan. En spot ook nog even de zeehonden. Vanavond aan boord, BXWR. 2 akoestische singer-songwriters met een stevige bite. En dan het doorkijkje, Marcel. Want de komende week klinkt Zeeland heel majestueus. Met orgelconcerten, een vaste waarde van de Zeeuwse zomer. Dinsdagavond bespeelt Arjen Leistra het Van Leeuwenorgel in de Nieuwe Kerk in Middelburg vanaf 7:45. Woensdag in Goes, waar Everard Zwart, jawel, uit de orgelfamilie Zwart, in de Grote of Maria Magdalena Kerk een avond vol Nederlandse koraalmuziek speelt. En donderdag opent de Brouwse Orgelzomer in Brouwershaven op Schouwerduiveland. Het jonge talent Niels de Klerk, prijswinnaar van het orgelconcours in Verona, trapt daar in de Nicolaas een reeks van 6 concerten af. 7:45 en zet het gerust in je agenda. En dan onze klassieke zomeravondconcerten. Woensdag in Oostkapelle, in de kerk, dwarsfluit en flamingo-gitaar. Een verrassende combinatie. En donderdag in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen, Symbioses. Een pianoduo. Ze spelen quatremain, 4 handen op 1 vleugel. Brahms, Ravel, Schubert, afgewisseld met gezongen intermezzo's. Van Gregory Porter tot Johnny Mitchell. Klassiek voor iedereen en dan met 4 handen op 1 piano. En wie komend weekend op Schouwduiveland is, in de bewaarscholen in Burghaamstede, loopt nog tot 30 augustus de tentoonstelling Zandhonger van Eva Spierenburg. Een zintuiglijke installatie van beeldmateriaal en geluid, waarin het landschap wordt benaderd als een levend lichaam. Aandachtig kijken met een groter besef voor aarde onder je voeten. De moeite waard. En de deuren staan van vrijdag tot zaterdag in de middag open. Wil je nou nog meer evenementen zien? Ga dan naar uitinzeeland.nl. Daar zie je ook ons tijdschrift en de podcast, waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Geniet van de zondag en het mooie cultuuraanbod. En we zien elkaar weer volgende week.
2: Tot 12:00, zondag in Zeeland.

Michael Bublé met Everything. En we hebben inderdaad alles voor handen hier bij Omroep Zeeland. Fijne muziek bij een heerlijk kopje koffie. Ook zometeen na 11 uur. Dus hou die radio gezellig op Omroep Zeeland.

0: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Het is niet leuk.
3: keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis slim met Golden eSIM.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Download de app of ga naar goldenesim.com.
15: Reis slim met Golden eSIM.
16: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
19: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
20: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

When You're Gone, Bryan Adams samen met Melanie C. Goedemorgen en van harte welkom bij Omroep Zeeland. Dit is Zondag in Zeeland. Muziek voorbij dat speciale zondagochtendgevoel. Zometeen komt Perry Mulder even langs. Hij heeft weer een filmtip voor je uitgekozen. En misschien is dat wel aanleiding om een gezellig bioscoopje te pikken vanmiddag of vanavond. Straks hoor je Steven Sanchez en M. Byhold. Dit zijn eerst

Het is een hit van 3 jaar geleden, maar je waant je even helemaal terug in de sfeer van de jaren 50, dankzij Steven Sanchez en M. By Holt. Until I Found You.

0: Zondag in Zeeland, daar luister je naar. En hij is er weer hoor. Perry Mulder met een filmtip. Goedemorgen Perry.
1: Yes, goedemorgen. Ja, het is gewoon weer heerlijk zomer. Maar je mag gewoon die gekoelde bioscoopzaal ook in de zomer in. Want er komt genoeg uit. Hè. We hebben natuurlijk de Odyssey met Christopher Nolan die de grote zalen vullen. Maar er worden ook veel niche films uitgebracht. En deze zomer richten we ook even op de Aziatische film. 17 tot 26 augustus is namelijk het Kings Asian Film Festival in Hulst. Dat is een filmfestival dat richt op de Aziatische film. En ik ga deze zomer een aantal van die tips geven. Dat je al een beetje kunt voorbereiden. Een aantal van die films draaien ook in andere bioscopen in Zeeland. Dus kijk even goed waar je die kunt vinden. Maar dit waar we nu mee starten is de film The Furious. En dat is een echte energieke martial art film. Voor de fans van martial art. Ik weet dat dat een hele niche doelgroep is. Maar als je fan bent van die geweldige gevechtsscènes, dan moet je zeker naar deze gaan. Dit is echt martial arts met hoofdletters. Tanigaki werkte, dat is eigenlijk van de bekendste op dit moment martial art choreografen die bezig is in de Aziatische film.

0: Werkte eigenlijk aan alle grote gevechtsscènes voor de films die nu uitkomen. En heeft nu een nieuwe film uitgebracht zelf. En het is gewoon een spektakel. Je ziet echt alles gebeuren. Dus weinig special effects. Hè? Dus weinig greenscreen. Maar juist heel veel dat je ook, als er een hamer in iemands schedel gaat, gaat hij er ook echt in, zeg maar. Dus het is, als je daarvan houdt, moet je zeker gaan. Want het is gewoon een en al spektakel. Het verhaal is flinterdun, maar dat hoort bij deze films. Gewoon genieten van de geweldige martial arts, The Furious.
1: Ik weet het nog niet hoor, maar bedankt Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

En als je zegt sixpence, none the richer, dan zeg jij kiss me, natuurlijk. En daarmee is het natuurlijk eigenlijk wel een one day fly. Je luistert naar Zondag in Zeeland. Dit is Douwe Bob.

Chris Isaak, bekend van dit nummer, Blue Hotel. Maar een paar jaar later scoorde hij nog een veel grotere hit met Wicked Game. En bij dat nummer zat een leuke videoclip. Chris Isaak samen met het Deense topmodel Helena Christensen. Bij de half ontkleed op een, ja, wat lijkt op een tropisch eiland in de branding. Nou, misschien heeft dat filmpje ook nog wel aan het succes van dit nummer bijgedragen. Straks laat ik je kennis maken met een hit van dit moment uit Duitsland in de Europlaat. Dit is eerst Ilse de Lange.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: suffer free. Raccoon met Took a Hit. Je luistert naar Omroep Zeeland en we zijn toe aan de Europlaat.
1: De Europlaat.

De Europlaats. Deze zomer maken Elias en Hollander en ik een virtuele reis door Europa langs diverse vakantielanden. Dit weekend staat Duitsland centraal. Gisteren draaide Elias Boney M. En ik heb er een van Michael Schulte. We kennen hem allemaal van You Let Me Walk Alone, waarmee hij Duitsland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival van 2018 in Lissabon. Hij eindigde op de 4e plek en daarna werd de single een hit in diverse landen. Nou, zijn hit van dit jaar heet 5 AM. En het is een heerlijk in het gehoor liggend liedje. Het staat op zijn album Beautiful Reasons. De Europlaat van deze zondag is Michael Schulte met 5 AM.

Ja, leuk om te horen. Die Janet Jackson met Together Again. Tot zover mijn bijdrage aan de zondagochtend. Omroep Zeeland blijft heel de dag in de lucht. Uiteraard 24 uur per dag, 7 dagen in de week op radio, tv, web en app en social media. Zometeen wordt je bijgepraat over de actualiteiten in onze provincie in Zeeland nu. En daarna meer muziek in de muziekmiddag. Heel veel plezier erbij. En nog een fijne zondag.

0: je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Spectaculaire aanbiedingen bij
5: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksevers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Speksevers. Dus kom langs.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
24: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
25: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie. Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
26: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
27: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
28: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
29: Omroep Zeeland. 3 gewonden, waarvan 1 zwaar gewond na een eenzijdig ongeluk gisteravond bij Capelle. Welkom bij Zeeland nu, verder in deze uitzending. Tussen de Koegorspolder in Terneuzen en buurtschap Magrette wordt een nieuwe drinkwaterleiding aangelegd. Onder de weg door en daarvoor wordt een nieuwe boortechniek gebruikt. Je hoort er zo alles over. En in het sportnieuws meer over de Zeeuwse resultaten op het NK Atletiek in Hengelo. En we blikken nog even terug op de oefenwedstrijd die Kloetingen gisteren speelde. Het weer in het kort, een frissere dag dan gisteren met dikkere bewolking, lokaal wat regen en een bui. De temperatuur loopt bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten hooguit op tot een graad of 23 vandaag. Het is bijna 6:06. Goedemiddag en fijn dat je luistert naar Zeeland nu. Bij een eenzijdig ongeluk op de N289 bij Capelle zijn afgelopen nacht 3 mensen gewond geraakt. De auto sloeg over de kop en kwam 100 meter verder in een sloot tot stilstand. 1 iemand raakte zwaar gewond en is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De 2 andere gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. En op een geoogste tarweakker is gisteravond bij Westkapelle brand uitgebroken. Vanwege de droogte schuilde de brandweer op om te voorkomen dat het vuur aan de Jan Moensweg zou overslaan. Een boer uit de omgeving heeft geholpen met een waterwagen om het land nat te maken. Om 11:30 was het vuur weer onder controle. 11:30 gisteravond bedoel ik daarmee natuurlijk.
28: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws.
29: Omroep Zeeland.
28: 87.9 FM.
29: Zeeland. Waterbedrijf Evides legt een extra drinkwaterleiding aan tussen de Koegorspolder in Terneuzen en het buurtschap Magrette. Een stukje leiding moet onder de weg door. En om dat voor elkaar te krijgen, wordt een nieuwe boortechniek in de drinkwaterwereld toegepast. Verslaggever Carlijn de Splenter sprak met projectleider Jacco Spruit.
0: Nu zien we hier een witte buis in de lucht hangen. Die wordt onder de grond doorgeboord, maar wel op een speciale manier. Een boogboring, wat is dat precies?
1: Een boogboring is eigenlijk ten opzichte van een traditionele boring wordt de buis voorgebogen in een bochtstraal. Waardoor die eigenlijk gebogen en wel al het gat ingetrokken wordt. Waardoor je eigenlijk een kortere afstand kan overbruggen dan met een traditionele boring.
0: En waarom is dat op dit stukje nodig?
1: Het stukje is eigenlijk te kort om een traditionele boring toe te passen.
0: Dan zou je hier eigenlijk alles al open moeten halen.
1: Ja, correct. En we zitten hier in een heel druk gebied met heel veel bestaande kabels en leidingen. Ook zit er een steunpunt van de veiligheidsregio. Dus dat willen we eigenlijk zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken.
0: Nu is dit een bijzondere manier van boren in de drinkwaterwereld. Hoe zit dat?
1: Ja, een boogboring komt in de leidingbouw eigenlijk wel vaker voor. Alleen in de drinkwatersector niet zo heel vaak. Omdat inwendig de leidingen met de cementliner zijn bekleed. En in dit geval moet die dus eerst gebogen worden. Dus dat betekent dat die vanaf de leverancier eerst gebogen moet worden voordat die terug kan om de cementliner aan te brengen.
0: Nou zie ik ook een wit tentje over die witte grote buis staan. Ze zijn dus aan het lassen. Hoort dat ook bij die boogboring?
1: Ja, omdat de leiding eigenlijk voorgebogen is, kunnen we die niet in één keer inhijsen. Want dan zou die eigenlijk veel te hoog uitkomen. Dus wordt eigenlijk in drie delen wordt die nu ingetrokken. En vervolgens op locatie verbonden door middel van lassen.
0: Nu is het volop zomer. We hebben al hoge temperaturen bereikt. Is dat uit te houden, zo dat lassen in zo'n tentje? Hoe gaat dat voor die mannen?
1: Nou ja, dus wat je zegt, respect voor die lassers. Lassen is op zich ook al warm. Het is heet werk. En die leiding wordt ook vaak voorverwarmd om hem te kunnen lassen. Maar ja, dus in dit geval komt er nog een beetje extra warmte van de omgeving bij. Dus veel drinken en op tijd rusten.
0: Is dit nou de toekomst?
1: Ja, het is toch wat kostbaarder dan een traditionele boring. Maar als je omstandigheden zoals je hier hebt, waar je echt het alternatief veel duurder is, dan is het zeker een goede optie.
29: Evides legt de extra leiding aan, zodat de regio ook in de toekomst voldoende toegang heeft tot drinkwater. Het hele project daar in de Koegorspolder is in september klaar. Zwaar!

I said to Pego, Michel Tello. Niets anders als als ik je te pakken krijg. Over een mooi meisje die hij zag in een club. Die, waar hij eigenlijk ineens smoorverliefd op was geworden. Goed, zo krijg je het laatste Zeeuwse sportnieuws. Eerst nog even het uitgebreide weekendweerbericht voor je. En ook voor de komende dagen. Het is een stuk minder warm dan gisteren. Het komt omdat er koelere lucht vanaf zee binnen is gestroomd. Het is een zwakke koufront dat passeert met wat dikkere bewolkingen en regen. De temperatuur komt vanmiddag dan ook niet hoger dan een graad of 23, misschien 24 graden. De wind is vrij krachtig, tot tijdelijk krachtig uit zuidwest. Later draait hij naar west tot noordwest. Maandag, morgen dus, bevinden we ons nog steeds in de iets minder warme lucht. Dan is er ook nog wel een bui mogelijk. Maar vanaf dinsdag dan keert het warme, zonnige en droge zomer weer terug met lokaal meer dan 30 graden.

0: zijn we aangekomen bij het laatste sportnieuws. Ivar Engels is bij het Nederlands kampioenschap atletiek in Hengelo vijfde geworden op de 3000 meter steeplechase. Bij het looponderdeel waarbij de deelnemers onderweg over horden van ruim 90 centimeter moeten springen, finishte Engels in 9 minuten en 26 seconden. De pas 18-jarige atleet uit Middelburg bleef daarmee 10 seconden boven zijn eigen persoonlijk record. Winnaar Nick Marsman was 37 seconden sneller. De andere Zeeuwse deelnemer aan het NK, Ralf de Maat uit Terneuzen, werd op de 400 meter horde in de series uitgeschakeld. Hij liep de 15e tijd in totaal. Voetbal dan. Kloetingen speelde gisteren de eerste serieuze oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen. Kozakken Boys uit Werkendam werd met 3-2 verslagen. Over 3 weken moet Kloetingen met de nieuwe trainer Roy Hendriksen klaar zijn voor het avontuur in de tweede divisie, dat op 15 augustus begint, met een wedstrijd tegen AFC uit Amsterdam. Hendriksen is nu 3 weken bezig als trainer van de Beverlandse club. Een mooi moment om samen met verslaggever Stefan Nijpjes de balans op te maken.
1: In het begin was het meer gewoon kijken als hoofdtrainer van oké, wat voor kwaliteit hebben we in de groep? Hoe kunnen we het bij elkaar krijgen om zo sterk mogelijk tegen AFC te gaan beginnen? Die fase is nu voorbij. En nu ga ik ook binnen een beetje meer sociaal in richting de spelers zelf. Over wat ze doen, welke posities, wat ik vind van hun als voetballer. Want dat kon ik in de eerste week niet natuurlijk, omdat alles nieuw was. Maar beval me op het top. Ook als je kijkt hoe de club in elkaar is, de energie die ze erin steken. Wat er allemaal geregeld is en wat ze allemaal gaan regelen. Dus hier staat een voldane trainer met een goede backup voor zowel op het veld als buiten het veld.
2: Je zegt, ik moest een beetje ondervinden wat de kwaliteiten zijn van deze spelers. Dat is gelukt, zeg je. Kun je daar een tipje van de sluier oplichten? Wat is de kracht van die Kloetingen in jouw ogen?
1: Nou, het zijn één team. Ze zijn heel echt samenhangend. Ze hebben heel veel plezier samen. En natuurlijk met Rogier, die stonden nog meer in. Dus het was gewoon één. En het was echt een team met hoofdletters. Daar kom ik erbij. Dus het was geen team met hoofdletters. Ik was daar en het team was daar. Dus dat is een goede kwaliteit. Daardoor zijn ze ook eigenlijk te lief naar elkaar, vind ik dan. Dan mogen ze ook wel wat kritisch naar elkaar toe. Maar dat is nu het proces wat we met z'n allen gaan doen. En ze zijn natuurlijk ook... het niveau wordt anders. Dus er worden ook andere dingen gevraagd. En dat ze een bepaald goed gevoel hebben meegenomen van vorig seizoen is logisch. Dat ze bepaalde speelwijze zijn gewend is ook logisch. Maar soms moet je ook ietsje anders kunnen voetballen. Om eventueel in de tweede divisie te overleven.
2: Zijn die mogelijkheden er wel, denk je?
1: Zeker, absoluut. Wat ik zeg, die groep is zo goed. Het is wel alles. Ze gaan, als ik nu zeg, je moet 10 koprollen maken, doen ze het ook. Dus aan de energie en alles ligt het niet. Het gaat alleen om het fine-tunen van. En als ze dat, en ze doen het hartstikke goed. En soms moeten ze ook er zelf blijven. Want in principe, als coach zijn langs de lijn en hun moeten beslissingen nemen in het veld. En dan praat je soms over formaties. Maar ja, als de bal naar links is, is de formatie alweer anders. Dus we moeten combi zijn met wat ik in mijn hoofd heb en wat hun kunnen. En dan zijn we allemaal blij. En als we allemaal blij zijn, zoals vandaag, dan kunnen we een eind komen.
0: Nou, dan gaan we zien het komende seizoen met Hendriksen dus als trainer.

0: gecombineerd. Meer sportnieuws vind je natuurlijk in onze app en op de website omroepzeelandsport.nl. Je vindt er onder meer de samenvattingen van de wedstrijd van Kloetingen, maar ook die van Goes van gisteren. En daarmee zit deze Zeeland nu erop. Om 5 uur ben ik heel graag bij je terug met het laatste Zeeuwse nieuws en sportnieuws. Voor nu een hele fijne zondagmiddag en veel plezier bij de muziekmiddag.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag met

0: Bobby Keilat, het mooie, leuke bubbly. Aan het begin van bijna 6 uur lang de muziekmiddag. Tot 6 uur vanmiddag hier bij Omroep Zeeland op de zondagmiddag. We hebben in dit programma opmerkelijk nieuws over verwisselde baby's. Het jaar van de hit. Daarvoor gaan we dit keer terug naar 1976. En we kijken naar 26 juli in de geschiedenis. En vandaag vroeger. Verder heel veel muziek. In dit uur nog muziek van onder andere Simply Red, Katrina and the Waves, Teddy Swims, Emma Hesters en nu Chef Special.
1: I told myself, life is short.

Crowded House, Weather With You. Het wordt geschreven door de broers Neil en Tim Finn. Het bijzondere is dat ze het nummer al afmaken op de eerste dag dat ze samen aan nieuwe muziek beginnen. Tim die bedenkt de titel en de beroemde zin: Everywhere you go, you always take the weather with you. Maar het liedje gaat dus niet echt over het weer. Het gaat over iemand die somber is en dat gevoel overal mee naartoe neemt. Of zoals Neil Finn het later uitlegde: je maakt eigenlijk je eigen weer, een melancholieke gedachte verpakt in zo'n zonnige refrein dat bijna iedereen vanzelf meezingt.

Dat is de titel van deze plaat van Emma Heesters. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag tot 6 uur vanmiddag. Zometeen gaan we voor het eerst naar het jaar van de hit 1976. Hoe zag een gemiddeld salaris er

Massive. Sweet goodbyes in de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Het is tijd om voor de allereerste keer in de tijdmachine te stappen. We gaan naar het jaar van de hit. We gaan terug naar 1976. Het is de tijd van de gulden, het loonzakje en een salarisstrook waarop de bedragen nog heel anders oogden. Een modaal inkomen bedroeg dat jaar ongeveer 25.750 gulden bruto. Vakantiegeld zat er al bij inbegrepen. Omgerekend naar een gewone maand verdiende Jan Modaal net geen 2000 gulden. Het gemiddelde wettelijk minimumloon lag in 1976 rond de 1455 gulden bruto. Dat lijkt vanuit onze tijd misschien bescheiden, maar vergeet niet dat ook boodschappen, benzine en andere dagelijkse uitgaven toen veel minder kostten. Al liep de inflatie in de jaren 70 behoorlijk op. Een gemiddelde koopwoning kwam dat jaar uit op ongeveer 128.000 gulden. Daar had je dus bijna 5 modale bruto jaarsalarissen voor nodig. Huizen waren in de eerste helft van de jaren 70 bovendien razendsnel duurder geworden. En wil je een nieuwe auto, een standaard hatchback bijvoorbeeld, dan moest je voor een eenvoudige uitvoering rekenen op ongeveer 11.000 gulden. Dat was meer dan 5 maanden bruto loon voor iemand met een modaal salaris. Dat allemaal in ons jaar van de hit 1976. Love.

Heerlijk, Bruno Mars. Wat een leuke nieuwe track is dat. On My Soul. Je luistert naar Omroep Zeeland. De muziekmiddag tot aan 6 uur vanmiddag om 5 uur. Zeeland nu met het allerlaatste nieuws uit onze provincie. En natuurlijk sportnieuws. En nu nog veel muziek.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
21: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
23: Spectaculaire aanbiedingen bij
24: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
25: Goedemiddag, de lekkerste...

Even terug naar 1984, aan het begin van weer een nieuw uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Dancing in the Dark hoorde je Bruce Springsteen. In dit uur heb ik muziek uitgekozen van onder andere Fool's Garden, Matthew Wilder, Agda en Amunnik komen langs, Niall Horan. En nu gaan we naar Leona Lewis. Dit is Bleeding Love.

Marco Borsato, je hoorde Ik leef niet meer voor jou. We draaien hem heel vaak in de muziekmiddag, maar wie is toch Miles Smith? Nou, hij is een Britse singer-songwriter uit Luton die al op zijn 9e gitaar speelt en een paar jaar later optreedt tijdens open microfoonavonden. Zijn grote doorbraak begint via social media, waar hij met akoestische covers steeds meer publiek trekt. In 2024 gaat het echt hard met Stargazing, nummer wat je hier ook regelmatig hoort. Nummer groeit wereldwijd uit tot een enorme hit, maakt hem in één klap een bekende naam. Zijn muziek zit ergens tussen folk en pop in, met grote amazing refreinen. En een beetje dat warme geluid van Ed Sheeran en Mumford & Sons. In 2025 wint hij de prestigieuze Brit Rising Star Award. Miles Smith dus. Begonnen met een gitaar in Luton en binnen een jaar uitgegroeid tot een internationale popster. Hier is hij met Wait For You.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Misschien wel de allermooiste van Fleetwood Mac. 1977 hoorde je Dreams. Straks gaan we naar vandaag vroeger. Stappen we weer in de tijdmachine en blikken we terug op nieuwsfeiten. Die gebeurden op 26 juli. Maar nu eerst Niall Horan. Dit is Dinner Party.

muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Je hoorde Razor Lights en America. Het is tijd geworden voor Vandaag Vroeger. We stappen weer in de tijdmachine en kijken naar de geschiedenis van 26 juli. We beginnen in eigen land in het jaar 1581. De Staten-Generaal nemen op deze dag het plakkaat van Verlatingen aan. Daarmee verklaren de opstandige Nederlandse gewesten dat ze koning Philips II van Spanje niet langer als hun vorst erkennen. Volgens hen gedraagt hij zich als een tiran en beschermt hij zijn onderdanen niet, terwijl dat nu juist de taak van een vorst is. Het document wordt daarom vaak gezien als de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring, al ontstaat de Republiek der Nederlanden pas enkele jaren later. Dan gaan we naar Amerika. Daar ondertekent president Harry Truman op 26 juli 1947 de National Security Act. Met die wet wordt de Amerikaanse defensie volledig opnieuw ingericht en wordt ook de basis gelegd voor een nieuwe geheime dienst, de CIA. Die organisatie begint een paar maanden later officieel met haar werk. En op 26 juli 1953 probeert een jonge Cubaanse advocaat met ongeveer 160 medestanders een legerkazerne in Santiago de Cuba te bestormen. Zijn naam is Fidel Castro. De aanval op de Mocada-kazerne die mislukt volledig. Veel opstandelingen worden gedood of gevangen genomen. En Castro belandt ook in de cel. Toch wordt juist deze mislukte actie het begin van zijn revolutionaire beweging. Die krijgt later zelfs de datum van de aanval als naam, de beweging van de 26e juli. 6 jaar later neemt Castro de macht over op Cuba. Tot zover de geschiedenis van 26 juli in Vandaag Vroeger.

Je hoorde Burna Boy samen met Shakira. Dit is de Muziekmiddag. We reizen weer even terug naar het muzikale jaar 1996 met Fool's Garden.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
12: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
13: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
14: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

Romantics. Je hoorde het mooie What I Like About You. Een hit voor ze in 1980. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Tot 6 uur vanmiddag. Straks opmerkelijk nieuws over verwisselde baby's. En dat ze er pas na 38 jaar achter komen. Ja, echt serieus. Je hoort het zo meteen. In dit uur muziek onder andere van Robbie Williams, van Toto, van Abel, van Phil Collins. En nu gaan we naar Suzanne en Freek. Halverwege.

Adele, Rumor Has It. Zometeen gaan we naar een hit uit 1997. Een Afrikaanse hit die iedereen in Europa kent. Maar eerst naar Douwebop en Sera.

Heerlijk. 1997 was dit een hele grote hit voor Wes. Je hoorde Ala Nee. Straks in de muziekmiddag dat opmerkelijk nieuws over verwisselde baby's en dat een DNA-test uiteindelijk aanwees dat er een verwisseling had plaatsgevonden. Maar hoe dat precies zit, hoor je zo meteen. Eerst nog twee platen in de muziekmiddag. Straks Phil Collins. Nu Elizabeth Taylor. Dat is een hit van Taylor Swift.

We reisden in de muziekmiddag even terug naar 1988. Je hoorde Phil Collins met Two Hearts. Het is tijd voor opmerkelijk nieuws. En dat opmerkelijke nieuws komt dit keer weer eens uit de Verenigde Staten, waar twee mannen na 38 jaar een wel heel bijzonder familiegeheim hebben ontdekt. Kyle Bailyn kreeg met kerstmis een DNA-test cadeau. Zomaar, gewoon, voor de aardigheid. Maar de uitslag die leidde hem naar een onbekende biologische tante. En uiteindelijk naar Jeremy Morrison, een man van precies dezelfde leeftijd. Ook Jeremy die liet zijn DNA onderzoeken en toen werd duidelijk wat er was gebeurd. De twee mannen waren bij hun geboorte verwisseld. Ze bleken op 26 januari 1988 de enige twee baby's te zijn geweest in hetzelfde ziekenhuis in North Dakota. Op de een of andere manier gingen ze die dag allebei met de verkeerde familie mee naar huis. Het ziekenhuis probeert nu, 38 jaar later, te achterhalen hoe dat heeft kunnen gebeuren. Dat valt niet mee. Want veel documenten, medewerkers uit die tijd, die zijn niet meer te vinden. Voor Jeremy verandert de ontdekking niets aan de band met de mensen die hem hebben opgevoed. Hij zegt dat hij een gelukkige jeugd heeft gehad en altijd geliefd is geweest. En zoals hij het zelf heel mooi samenvat, één DNA-test wist geen 38 jaar aan herinneringen uit.

Bol, het mooie onderweg. Daarvoor hoorde je The Power of Love van Huey Lewis in the News. En Son Mieux met Have a Little Faith. Je luistert naar Omroep Zeeland, naar de muziekmiddag tot aan 6 uur. Straks gaan we voor de tweede keer terug naar het jaar van de hit 1976. Gaan we eens even kijken wat er toen allemaal op televisie te zien was.

heerlijke plaat van Toto, die Amerikaanse band. Stop Loving You is de titel van de plaat. In de muziekmiddag is het weer tijd geworden om even terug te blikken naar het jaar van de hit 1976. Wat keek Nederland op televisie? Een van de grootste successen van dat jaar was Sil de Strandjutter. De serie speelde zich af op Terschelling en vertelde het verhaal van de stugge strandjutter Sil, gespeeld door Jan de Cler. Ook Monique van der Ven had een belangrijke rol in die serie. Mies Bouwman keerde dat jaar terug met 1 van de 8. Eigenlijk was het programma al lang gestopt, maar de kijkers wilden het zo graag terug dat de AVRO nog 8 nieuwe afleveringen maakte. Het was ouderwetse zaterdagavond televisie in de beste betekenis van het woord. Spelletjes, verrassingen en aan het einde natuurlijk de lopende band, voorafgegaan door de legendarische woorden licht uit, spot aan. En ook Q&Q was razend populair. In 1976 verscheen de tweede serie, Kunst en Vliegwerk, waarin de vrienden Aristides en Wilbur opnieuw in een spannend avontuur terechtkwamen. Het was officieel een jeugdserie, maar volwassenen keken net zo makkelijk mee. Q&Q trok miljoenen kijkers en groeide uit tot een van de best bekeken Nederlandse jeugdseries ooit in ons jaar van de hit 1976.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
8: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
18: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
22: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Ries.

En dan Spyro, Material Lover, hoorde je aan het begin van weer een uur muziekmiddag bij Omroep Zeeland. In dit uur muziek van onder andere Bluff van Ronde, Kauma komt langs, Sting. En nu Wet, Wet, Wet. Dit is het mooie Sweet Surrender.

Coldplay, Clocks. Het bijzondere aan Clocks is dat het nummer bijna helemaal niet op het album terecht was gekomen. Chris Martin die bedenkt die beroemde piano-riedel laat in het opnameproces, wanneer A Rush of Blood to the Head eigenlijk al zo goed als klaar is, dat album dus. Coldplay zet de demo daarom apart voor een volgend album. Maar manager Phil Harvey die hoort het nummer en zegt: Nee. Dit moeten jullie nu afmaken. De release van het album wordt uitgesteld en in korte tijd neemt de band Clocks alsnog op. Een goede beslissing uiteindelijk, want het wordt een van de bekendste nummers van Coldplay en wint in 2004 zelfs de Grammy Award voor Record of the Year. Dit is de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. We gaan nu naar een nummer van 2 jaar terug. Bad Dreams, dat was toen een hit voor Teddy Swims.

0: Tonight, you're Tina Turner en David Bowie in de muziekmiddag.
1: Muziek uit Zeeland.
0: 2 jaar terug bracht Six dit heerlijke nummer uit. Genaamd Oceaan.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ding in de muziekmiddag. Het mooie Fields of Gold. Het is tijd geworden voor het jaar van de hit. We gaan je de nieuwsfeiten uit 1976 voorschotelen. Althans, niet alle nieuwsfeiten natuurlijk, maar een aantal die heb ik eruit gepikt. In Nederland draait het nieuws maandenlang om de Lockheed-affaire. Uit onderzoek blijkt dat prins Bernard ruim $1 miljoen heeft aangenomen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. Een enorm schandaal natuurlijk. Hij wordt uiteindelijk niet vervolgd, maar moet wel al zijn militaire en zakelijke functies neerleggen. Ook mag hij zich niet langer in uniform vertonen. Voor het Koningshuis is het een van de zwaarste crisis uit de naoorlogse geschiedenis. Op 16 juni 1976 kwamen in de Zuid-Afrikaanse plaats Soweto duizenden zwarte scholieren in opstand. Ze protesteren tegen het verplichte gebruik van het Afrikaans op school, maar de politie opent het vuur. Daarbij vallen veel doden. Een foto van de zwaar gewonde 12-jarige Hector Pieterson, die door een medescholier wordt weggedragen, gaat de hele wereld over. De opstand wordt een belangrijk keerpunt in de strijd tegen de apartheid. En op 20 juli 1976 bereikt de Amerikaanse ruimtesonde Viking 1 de planeet Mars. Voor het eerst slaagt een ruimtevaartuig erin om daar veilig te landen en vanaf het oppervlak duidelijke foto's naar de aarde te sturen. Ineens kan de hele wereld zien hoe het landschap op Mars er werkelijk uitziet. Rood, rotsachtig en vooral eindeloos leeg. En dan gaan we naar de hit uit 1976. Die is dit keer van The Bellamy Brothers. Let Your Love Flow werd geschreven door Larry Williams. Die werkte als roadie en gitaartechnicus voor Neil Diamond. Het nummer was zelfs met Diamond in gedachten geschreven, maar hij nam het niet op. Via de drummer van Neil kwam het liedje bij David en Howard Bellamy terecht. Zij hoorden meteen dat het bij hen paste en namen het in slechts een paar takes op. Het werd hun grote doorbraak. Nummer 1 in Amerika en ook in Europa werd het een enorme hit. De boodschap is simpel en nog altijd even sterk. Houd de liefde niet tegen, maar laat haar stromen.

Winehouse, Back to Black. Straks in de muziekmiddag gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit. Het volgende uur, 1976. Dan vertel ik je wat je kon doen in die tijd met 10 gulden.

Summer in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Je hoorde het mooie Undressed. De muziekmiddag gaat nog door tot 6 uur vanmiddag. Om 5 uur hoor je hier bij Omroep Zeeland. Zeeland nu met het laatste nieuws uit onze provincie en eventueel wat sportnieuws. En daartussen dus nog veel muziek.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Dag Jaap.
20: Hi.
19: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
20: Ja, we hebben echt veel nodig.
19: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
20: Klopt.
18: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.

Aan het begin van weer een uur muziekmiddag reizen we terug naar het jaar 1987. Yoda, I Knew You Were Waiting van Aretha Franklin samen met George Michael. In dit uur gaan we nog één keer terug naar het jaar van de hit, 1976. En we hebben heel veel muziek van onder andere Mark Anthony, van Alex Warren, van The Rembrandts, van Rod Stewart. ABBA komt langs.

Olivia Dean, So Easy is de titel van deze plaat. We gaan het hebben over Knowing Me, Knowing You, een nummer van ABBA. Het bijzondere aan dat nummer is dat ABBA hier zingt over een relatie die voorbij is. Je hoort bijna de voetstappen door een leeg huis, terwijl de dozen al klaarstaan. Achteraf lijkt het nummer haast een voorspelling van de scheidingen binnen ABBA zelf. Maar toen het in 1976 werd opgenomen, waren beide stellen nog gewoon bij elkaar. Björn Ulvaeus zei later wel dat hij misschien onbewust iets voelde aankomen. Frida zingt het nummer met precies de juiste mengeling van verdriet en berusting. Geen ruzie meer, geen verwijten, alleen het besef. Dit gaat niet meer werken. En juist daardoor werd het een van ABBA's mooiste en meest volwassen nummers.

Terug naar 1981 voor deze hit van Rod Stewart. Tonight I'm Yours. We gaan in de muziekmiddag nog één keer terug naar 1976. Het jaar van de hit. Wat kon je in dat jaar doen met een tientje? Nou, om te beginnen kon je er een flinke stapel brood voor halen. Een wit brood kostte gemiddeld 1 gulden 41. Met 10 gulden kwam je dus thuis met, nou, zeg maar even, 7 broden en hield je nog 13 cent over. Ook een kratje bier was een stuk vriendelijker voor de portemonnee. Een liter pils uit een krat kostte ongeveer 1,50 gulden. Voor een tientje kocht je dus, ruim 6,5 liter bier. Dat zijn zo'n 20 flesjes, ongeveer net geen kratje van 24. En dan kaas. Een kilo belegen goudse kaas kostte in 1976 gemiddeld 9 gulden 17. Je kon bij de kaasboer dus een hele kilo meenemen. En dan kreeg je ook nog 83 cent terug. 7 broden, ongeveer 20 flesjes bier of een kilo kaas. Zover kwam je in 1976 nog met een briefje van 10 gulden.

0: er weer drie achter elkaar in de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Je hoort de Lionel Richie zojuist. Just for you and I'll be there for you van de Rembrandts daarvoor. En daar weer voor Miley Cyrus en Secrets. Zometeen gaan we terug naar 1987. Naar die grote hit voor Kim Wilde. Maar eerst Alex Warren.
1: Oh, I hope

Kim Wilde, die typische jaren 80 klank, die is duidelijk te horen. You Keep Me Hanging On is de titel van de plaat. Straks om 5 uur hier bij Omroep Zeeland. Zeeland nu met het laatste nieuws. Vers van de pers uit onze provincie. Eventueel sportnieuws komt ook nog langs. Nu in de muziekmiddag, Mark Anthony. Oh.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Op de weg tussen de Sluiskeeltunnel en de Westerscheldetunnel is een ongeluk gebeurd. Geen file nog vooralsnog, maar het verkeer wordt daar wel over één rijstrook geleid. De ANWB meldt nog een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 3 kilometer. 5 minuten daar, wegwerkzaamheden is de oorzaak. De rechte rijstrook is daar dicht.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke

0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
8: Zeeuwse brandweervrijwilligers hebben hun handen vol aan de verschillende brandhaarden in het Spaanse Catalonië, waar ze zijn om te helpen. Welkom bij Zeeland Nu, verder in deze uitzending. In Breskens kon je de afgelopen dagen een bijzonder schip bezoeken. In de haven lag een replica van een schip dat honderden jaren geleden een complete reis om de wereld al maakte. En in het Zeeuwse sportnieuws blikt trainer Giovanni Sierveld van Goes vooruit op het komende voetbalseizoen, die de Beverlandse ploeg speelt in de derde divisie. Het weer in het kort was een frisse dag met meer wind dan gisteren. Lokale kans op een bui. Morgen dan is er ook nog wel kansen op wat regen, maar daarna keert het zomerse weer terug. Straks het uitgebreide weerbericht. Het is 5 minuten over 5. Goedemiddag. Bij de natuurbranden in Spanje wordt ook geblust door Zeeuwse brandweerlieden. Brendan Meller en Ruben de Visser zijn samen met 18 collega's uit het land gaan helpen in Catalonië. En die ondersteuning kunnen ze daar wel gebruiken, bleek de laatste dagen. Ruben, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Jullie zitten niet stil, kan ik me zomaar voorstellen.
9: Nee, stil zit er weinig bij. Het is, als je stil zit, moet je goed uitrusten. Want het zijn pittige en lange inzitten.
8: Veel brandhaarden in de omgeving daar?
9: Ja, heel veel. Het is heel droog hier. We zitten echt in de regio. Catalonië heeft ook code rood en zelfs zwart. Dat betekent dat het risico van brand gewoon heel hoog is. En als er brandt, de uitbreiding ook heel snel gaat.
8: En je zei net naar de Pyreneeën zelfs geweest. Hoe was dat daar?
9: Ja, de Pyreneeën was echt wel een fantastische ervaring. Ook wel een spannende ervaring. De Pyreneeën zijn op sommige plekken heel grillig. Het was onze eerste echt brand met hoge brandlast. Kroonvuur, we hebben echt van alles voorbij zien komen. Ja, en ook de omgeving, ja, het is natuurlijk fascinerend als je daar tussen de Pyreneeën naar je werk mag gaan doen. Als je even om je heen kijkt. Het was ook heel veel hectiek. Helikopters blusten, vliegtuigen vlogen over. Het was een enorme mooie ervaring om dat mee te maken.
8: Iets wat je normaal natuurlijk niet zo snel in je werk in Zeeland zou tegenkomen.
9: Nee, zeker niet. Dit gaat bij ons natuurlijk ten eerste bij ons alles vlak. Het is wel wat beter over nagedacht, moet ik zeggen. De steile hellingen, ja, dat brengt natuurlijk ook iets heel moois met zich mee. En inderdaad, het blussen met helikopters kan voorkomen ook in Nederland en ook in Zeeland. Maar wat ze hier in Catalonië doen is op een heel ander vlak dat wij in Nederland kennen.
8: Is het ook niet heel spannend, omdat het een hele nieuwe omgeving en situatie is? En jij weet natuurlijk heel goed met je collega's waar je wel en niet moet gaan staan en hoe je een brand bestrijdt. Maar ook vuur blijft onvoorspelbaar.
9: Het is zeker spannend. We hebben het hier ook al vaak over gehad. Je moet weer een beetje brandweergen in je lichaam hebben zitten. Dat betekent dat je gewoon een klein beetje gek moet zijn om sommige stappen wel te nemen waar een andere weg loopt. Ja, dan gaan wij net even een stapje verder om het dan toch tegen te proberen te gaan houden.
8: Hey, en bij Madrid, daar woedt op dit moment in Spanje de grootste brand. 3 haarden die ineens zijn gegaan. Bestaat er dan nog een kans dat jullie met de hulp vanuit Catalonië die kant nog op moeten?
9: Het zou theoretisch kunnen. Alleen hier is er ook heel veel brand die ze hier moeten bestrijden. Ik sluit niet uit dat de Catalaanse brandweer daar wel hulp gaat bieden. Maar wij zijn echt hier in Catalonië district gebonden om daar het werk te doen. En het is zeker als het aan de Pyreneeën kant richting Zuid-Frankrijk gaat, dan is het wel de kans dat je gaat samenwerken over de grens heen. Maar ik verwacht niet dat wij echt naar Madrid toe gaan om daar te assisteren. Dat verwacht ik niet.
8: Nee, maar jullie handjes zijn zeker goed te gebruiken, zo te horen.
9: Ze zijn ons zeer dankbaar hier, de Catalanen. Ook de brandweer in Catalonië is ons zeer dankbaar. Maar het is gewoon heel veel werk om zo'n brand te bestrijden. En ja, alle handjes die kunnen helpen, het wordt enorm gewaardeerd.
4: Ja, en waar ben je nu naartoe op weg?
9: We zijn nu vlakbij Barcelona. Dat is een brand geweest bij Publis. Ja, het zal wel een Spaanse toon hebben die ik niet uit te spreken. Maar dat is de brand waar we nu naartoe zijn. Zijn we gisteren ook geweest. Om daar de stoplijn die we daar gemaakt hebben, moeten we vandaag mee verder.
4: En dan eind volgende week weer naar huis, hè?
9: Ja, wij staan op vrijdag, de 31ste, staat de bus weer gereed. En dan kunnen wij worden weer teruggebracht naar Nederland.
4: Is dat dan eigenlijk jammer?
9: Nou, jammer wil ik het niet noemen. Het is een fantastische ervaring, maar het is ook fysiek, mentaal is het ook gewoon echt zwaar. En we merken ook nu al dat we het fysieke vlak, je krijgt kleine pijntjes. Dus je voelt wel aan alles. Het werk kan je geen maand achter elkaar doen. Dat lukt niet.
4: Ruben, veel succes nog daar. Bedankt voor je tijd. En ook succes aan Brenda natuurlijk, waar jij mee bent.
9: Ja, ga ik zeker doen. Dankjewel.
7: Ook in het weekend, de lekkerste muziek en het laatste nieuws. Omroep Zeeland. 87.9 FM. Omroep
4: Zeeland. Wereldgeschiedenis, ja, dat was vandaag voor het laatst te bekijken in de haven van Breskens. Daar ligt namelijk nu nog een replica van de Nau Victoria. Het eerste schip dat ruim 500 jaar geleden een complete reis rond de wereld maakte vanuit Spanje. Het historische zeilschip komt deze zomer in totaal langs 30 Europese havens. Verslaggever Nancho Hiddes die stapte vanmiddag aan boord.
6: Het schip is niet te missen in de haven van Breskens. Een groot zwart piratenschip. En ondanks dat het misert zijn er wel een aantal bezoekers die toch een kaartje hebben gekocht.
10: Ik kijk al een tijdje ook series van piraten onder andere. En dat zie je niet vaak, maar dat je op een, het is een replica, maar dat je op een boot die zo nauwkeurig nog nagemaakt is, daarop kan staan. En alles ook een beetje kan aanraken en de grootte kan inschatten. En je voelt het deinen op het water, dat is prachtig.
6: Hoe vindt u het dat dit schip nu hier in Breskens ligt?
10: Heel erg leuk. We komen hier al 4-5 jaar nu. En ik geloof dat dit de eerste keer is. En we waren ook toevallig dat we het vandaag en gisteren zagen eigenlijk. Dus we dachten, we gaan er toch ondanks het regenweer even nog naartoe. Anders waren we te laat geweest. Dus volgens mij zijn ze hier nog niet eerder gekomen. Zover ik weet in ieder geval.
6: Had u ook verwacht dat het dit formaat had? Of dacht u misschien dat het groter was?
10: Ja, wij zaten al te overleggen met mevrouw. Ze heeft ook gevraagd. Het is wel net één op één. Dus dit schip was zo groot. Maar er waren inderdaad ook grotere. Waar honderden mensen op zaten, zeg maar. Dus het zal denk ik een kleiner model schip geweest zijn. Dat valt me niet bepaald tegen. Maar natuurlijk groter is altijd dan nog leuker. Met meer verdiepingen en echt een vrachtruim en dat soort dingen. Dat heb je hier natuurlijk dan nu niet. Maar zo om een indruk op te doen is het toch heel erg mooi, hoor. Ja.
6: Ik loop ook nog even naar beneden. Het dek onder het grote bovendek. Want daar is het namelijk ook overdekt. En dat is waar de vrijwilligers van het schip slapen. Er hangen hier canvassen met informatie over de geschiedenis van het schip. En er worden ook nog wat filmpjes vertoond op schermen. En je ziet een bedstee waar de crew toen in sliep.
11: Ja, ik vind het heel indrukwekkend om te zien hoe het er 500, bijna 600 jaar geleden aan toe ging. Voor die wereldreizen. Dus toch wel, het spreekt toch wel tot de verbeelding. Dus ook heel mooi gemaakt. Ik denk heel waarheidsgetrouw en heel mooi om te zien.
6: Heeft u al een rondje gelopen of bent u er pas net op?
11: Ja, ik heb net samen met mijn echtgenoot een rondje gelopen. En de kapiteinshut, stuurhut, vooral dat ding hier om het anker omhoog te halen. Dus het doet een beetje denken aan de films. De films van, hoe noem ik het nu weer? Pirates of the Caribbean natuurlijk, ja.
6: En het is een replica inderdaad van het eerste schip dat rond de wereld voer en terugkwam. Heeft u daar nu een goed beeld van gekregen of had u het anders voorgesteld?
11: Nee, ik heb er toch een goed beeld van gekregen. Ik denk, ze waren met 5. En van de 5 komt er maar eentje terug. Dus het moet toch wel spannende tijden geweest zijn. En al die touwen, dat is heel, heel mooi gemaakt. Echt, Ik had het mij ook groter voorgesteld dan het eigenlijk werkelijk is. Maar het is toch indrukwekkend.
4: Het schip is nog tot vanavond 8 uur te bezoeken. Morgenochtend vaart hij verder naar Plymouth in Engeland. Het is Nancy Sinatra. These boots are made for walking.

Een klassieker. Zometeen meer over die oefenwedstrijd van Goes, die Goes dus gisteren speelde. En blikken we ook even vooruit op het komende seizoen. Eerst nog het uitgebreide weerbericht. Ja, want vanavond kan er nog een bui vallen. Komende nacht klaart het dan geleidelijk wel op bij 16 tot 19 graden. De wind is nog vrij krachtig uit west tot noordwest. Neemt vannacht wel wat af. Morgen dan bevinden we ons nog steeds in die minder warme lucht. En ook dan is er nog een bui mogelijk bij hooguit 23 graden. Vanaf dinsdag dan beleven we opnieuw warm, zonnig en droog weer. Met lokaal 30 tot 33 graden. Pal aan zee wordt het een paar graden minder warm. Donderdag dan is er iets meer bewolking en is er ook een kleine buienkans.

0: In de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen leed Goes gisteren een grote 5-2 nederlaag tegen IJsselmeervogels. Geen schande, want de club uit Spakenburg speelt in de tweede divisie, dus een divisie hoger dan Goes. De ploeg van trainer Giovanni Sierenveld begint over 3 weken aan een nieuw seizoen in de derde divisie. En de wedstrijd tegen IJsselmeervogels was daarin belangrijk, vertelt de trainer aan verslaggever Mark Samson.
1: De dingen die we met elkaar afspreken heb ik een aantal keer goed terug zien komen. Een aantal nieuwe jongens die weer minuten hebben gemaakt. Een aantal jongens die in het eerste gedeelte van de voorbereiding nog niet hadden gespeeld. Die hebben nu voor het eerst weer minuten gemaakt. Ja, we hebben nog wel eventjes nodig om klaar te zijn voor de competitie. Maar dat is ook niet meer als logisch.
2: En wat is er dan nodig om klaar te zijn voor de competitie?
1: Ja, alles. Zowel fysiek, conditioneel en afstemming, fine-tunen. En natuurlijk ook naar een vaste basis toewerken, want die staat ook nog niet.
2: Hoe kijk je terug op de voorbereiding tot nu toe?
1: Prima, prima. Echt een... jongens maken een gretige indruk. Veel nieuwe jongens die ook een goede indruk op me maken. En kijk, het is nu nog echt te vroeg om conclusies te trekken. Maar het gevoel is goed en er wordt lekker getraind, er wordt goed gewerkt. Veel energie zit er in deze ploeg. En dit moeten we gewoon verder gaan uitbouwen.
2: Veel nieuwe jongens. Ben je tevreden met het niveau ook wat die met zich meebrengen?
1: Ja, zeker. Zeker, maar zeker. Ik heb er ook een hand in gehad natuurlijk dat ze kwamen. Dus het zou gek zijn om nu te zeggen van ja, ik vind ze niet goed genoeg.
2: Voor wie heb jij echt hard gemaakt om naar hier te halen dan?
1: Nou ja, voor allemaal. Het is sowieso in samenspraak met de technische commissie natuurlijk. Maar je spart erover, je klankbord met elkaar. En soms heb je wel heeft iemand wel eens een andere mening. En ja, dan heb je het erover. Maar uiteindelijk, de jongens die gekomen zijn, daar stonden we met z'n allen achter. En daar zijn we hartstikke blij mee.
2: Als je nu kijkt naar deze spelersgroep. Vorig jaar heb je gewoon prima kunnen handhaven. Durf je al een kleine doelstelling uit te spreken voor dit seizoen?
1: Nou ja, kijk, vorig jaar hebben we ook gezegd dat we dat beter doen als het jaar ervoor. Nou, dat is dit jaar niet anders. Dus we hopen gewoon richting die plek 12 tot en met 10 te kruipen. En het zal moeten blijken of dat realistisch is. Of dat naar beneden geschroefd moet worden. Dat het zeg maar weer alle hens aan dek wordt. Of dat we misschien zelfs wel naar boven mogen gaan kijken.
2: Net als vorig seizoen, dat je misschien wel ineens in die top 7 terechtkomt.
1: Dat was voor de winter wel zo. Nou, laten we het hopen.
0: Ja, meer sportnieuws vind je in de app en op de website omroepzeelandsport.nl. Daaronder meer vind je samenvattingen van de wedstrijden van Goes en Kloetingen van gisteren. En tot zover deze uitzending van Zeeland Nu. Op onze website en onze app blijf je uiteraard ook op de hoogte van al het andere nieuws in de provincie. Voor nu een hele prettige avond gewenst. Terug naar Richard, die begint met een hit van Shakira, gemaakt door de film voor de film Zootopia 2. Weet jij welke het is? Veel plezier bij de muziekmiddag nog.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Shakira in de muziekmiddag, want daar luister je weer naar. Nog tot 6 uur met buitengewoon fraaie hits uit verleden en heden. We gaan het nu hebben over een oudere plaat, More Than This, van Roxy Music. Brian Ferry die schreef dit nummer aan de ruige westkust van Ierland. En die stille, wat donkere sfeer hoor je terug in dat nummer. Het gaat over een liefde die voorbij gaat en het besef dat er misschien gewoon niet meer in zat. Opvallend is dat Ferry na nog geen 3 minuten stopt met zingen. Moet je zomaar eens naar luisteren. De muziek neemt het daarna over en vertelt als het ware de rest van het verhaal. Het nummer kun je terugvinden op het album Avalon, het laatste studioalbum van Roxy Music, in 1982 uitgebracht.

All again, je hoorde Atomic Kitten in de muziekmiddag. In dit uur hebben we nog muziek van onder andere Jerry Rafferty van Cher van The Eurythmics. En nu gaan we terug naar 1982 voor zo'n heel gevoelig nummer van Eric Clapton. Dit is Tears in Heaven.

Eric Clapton, Tears in Heaven. Zometeen in de muziekmiddag. Sonmio en de Eurythmics. Maar eerst naar deze nieuwe track van Miles Smith samen met Niall Horan. Dit is Drive Safe.

Multicolor. Heerlijk, wat een leuke plaat is dat nog steeds. Multicolor, je hoorde Sonjeu. Zometeen in de muziekmiddag een mooi verhaal over Jerry Rafferty. Maar eerst nog muziek van onder andere Ed Sheeran en nu Cher.

Sapphire en Sharon in de muziekmiddag. Ik zei het daarnet al, we hebben een verhaaltje over Jerry Rafferty. Hij schreef Baker Street in een lastige periode. Na het uiteenvallen van Steeler's Wheel zat hij jarenlang vast in juridisch, ja, zeg maar, gedoe en mocht hij geen nieuwe muziek uitbrengen. Voor al die gesprekken reisde hij steeds van Schotland naar Londen, waar hij vaak bleef slapen bij een vriend aan Baker Street. Toen hij eindelijk weer een plaat mocht maken, verwerkte hij die frustratie in dit nummer. En dan is er natuurlijk die wereldberoemde saxofoon, gespeeld door studiomuzikant Rev Ravenscroft, die voor de opname naar verluid maar 27 pond kreeg. De melodie zelf was trouwens gewoon van Rafferty. Hij had hem eerst op gitaar bedacht en later in de studio ingespeeld. Hier is Baker Street.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
10: Omroep Zeeland.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
13: Hè? Nu alweer?
12: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
13: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
12: Ook dan moet je aangifte doen.
13: Nou, goed dat je het zegt.
12: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jeviral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie is hij met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. 1 vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij 1 van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Melitza met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg 10 meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: Your

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Het gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ka-ching.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011-8-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011-8-499-990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.